reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Shania Twain, de koningin van de country pop, is helemaal terug. En met deze nieuwe single, Little Miss Twain, blikt ze op een prachtige manier terug op haar eigen roots. Het nummer is een ode aan het jonge, dromerige meisje dat ze ooit was, lang voordat ze de wereldwijde hitlijsten veroverde. Een heerlijke nostalgische track met die herkenbare Twain-energie.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten na een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten na een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Hotelkamers in Nijmegen zijn tijdens de vierdaagse gemiddeld meer dan 2,5 keer duurder dan normaal. Een overnachting kost gemiddeld €340,64, terwijl dit een week later slechts €124,16 is. Bastion Hotel Nijmegen is het duurst met €471,92 per nacht, terwijl Van der Valk de goedkoopste is met €151,50. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van €18 voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent €2,159 per liter, terwijl de duurste €2,519 vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van €26,50. Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
1: Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarend om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single Jealous Lover duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokop-festival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Picture, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden.
1: Sometimes the world is a valley of...

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het traditionele défilé tegenover moeders tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in Grave gaat dit jaar niet door. Vanwege onvoldoende financiële middelen en het ontbreken van officiële vertegenwoordiging van de gemeente. Op vrijdag 24 juli trekken de wandelaars door de binnenstad, waar ze worden ontvangen met muziek van DJ Dennis en andere optredens. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om de straten te versieren en de deelnemers aan te moedigen. De gemeente Land van Kuik heeft dinsdagavond opnieuw gratis Vierdaagse shirts uitgedeeld aan deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar konden inwoners kiezen tussen een oranje en een rood shirt, waarvan het rode shirt waarschijnlijk voor het laatst wordt uitgegeven en daardoor een verzamelobject wordt. De belangstelling voor de shirts groeit. Hotelkamers in Nijmegen zijn tijdens de Vierdaagse gemiddeld meer dan 2,5 keer duurder dan normaal. Een overnachting kost gemiddeld €340,64, terwijl dit een week later slechts €124,16 is. Bastion Hotel Nijmegen is het duurst met €471,92 per nacht, terwijl Van der Valk de goedkoopste is met €151,50. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Dinsdagavond kon de Vierdaagse lopers uit het land van Kuik, net als voorgaande jaren, weer een gratis loopshirt van de gemeente komen ophalen. Verslaggever Robert Kooijmans ging naar het uitdeelmoment in het gemeentehuis en sprak er daarover met woordvoerder Petra Vermeulen.
1: Hoe gaat het taak in zijn werk? Kan iedereen gelijk binnenkomen of zijn er blokken gemaakt?
2: Ja, er zijn 4 tijdblokken gemaakt van 30 minuten en gebaseerd op de voormalige gemeente zijn die gemaakt. Vorig jaar was bijvoorbeeld Kuik als eerste tijdblok aan de beurt en dit jaar zijn zij als laatste aan de beurt. Dus daar kijken we ook elk jaar heel zorgvuldig naar de volgorde.
1: En hoeveel shirts gaan jullie uitgeven?
2: Dat is een goede vraag. Dat is elk jaar een verrassing. Maar ik heb ruim 750 shirts. En ik denk niet dat we die allemaal gaan uitgeven. Maar ik laat me graag vanavond verrassen.
1: Waarom wordt elk jaar een shirt gegeven aan de lopers?
2: Elk jaar wordt er een shirt gegeven omdat wij trots zijn op de gemeente Land van Kuik. En we hebben dit jaar dus ook weer de oranje shirts. Land van Kuik, dat voelt gewoon goed. Dat is ons gebiedsmarketing. Leus, om het zo maar eens te zeggen. En we hebben ook nog rode shirts. De oranje shirt is dus van de gebiedsmarketing. En de rode shirts die geven we uit. Dat is eigenlijk een collectors item, want die gaan er waarschijnlijk uit. Maar we hebben dus 2 kleuren dit jaar, net zoals vorig jaar. En we willen Land van Kuik op de kaart zetten. Daar gaat het om.
1: Ja, je ziet steeds meer gemeentes dit gaan doen. Je ziet steeds meer shirts van gemeentes komen. Dus het wordt ook een beetje een hype, denk ik.
2: Zeker. Het wordt echt een collectors item. Want wij worden ook gebeld als gemeente van wat voor shirt hebben jullie? Wij willen graag ook jullie shirt. Maar wij zijn ook wel redelijk streng. Ze moeten wel inwoner zijn van de gemeente Land van Kuik.

0: dichterbij dan je denkt.
1: Als Marshmallow, de koning van de elektronische beats, de studio induikt met een van de grootste stemmen uit de country pop, Kelsea Ballerina, dan weet je dat het vonken geeft. Another Drink gaat over de momenten dat je eigenlijk naar huis had moeten gaan, maar besluit om nog één drankje te doen.
0: En dit is nieuw op Omroep.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een vijfde plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Ongeveer 2 kilometer en 10 minuten extra. En op de A27 Breda-Utrecht file voor Noordeloos 10 minuten door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installeer erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het Land van Kuik met de start in Graven. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas. Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokopfestival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Picture, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het traditionele défilé tegenover moeders tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in Graven gaat dit jaar niet door. Vanwege onvoldoende financiële middelen en het ontbreken van officiële vertegenwoordiging van de gemeente. Op vrijdag 24 juli trekken de wandelaars door de binnenstad, waar ze worden ontvangen met muziek van DJ Dennis en andere optredens. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om de straten te versieren en de deelnemers aan te moedigen. De gemeente Land van Kuik heeft dinsdagavond opnieuw gratis Vierdaagse shirts uitgedeeld aan deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar konden inwoners kiezen tussen een oranje en een rood shirt, waarvan het rode shirt waarschijnlijk voor het laatst wordt uitgegeven en daardoor een verzamelobject wordt. De belangstelling voor de shirts groeit. Hotelkamers in Nijmegen zijn tijdens de Vierdaagse gemiddeld meer dan 2,5 keer duurder dan normaal. Een overnachting kost gemiddeld €340,64, terwijl dit een week later slechts €124,16 is. Bastion Hotel Nijmegen is het duurst met €471,92 per nacht, terwijl Van der Valk de goedkoopste is met €151,50. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Bateldorp. Een file van 5 kilometer en 20 minuten. Verder de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten door de werkzaamheden. En dan de A73 Maasbracht-Nijmegen. Vanaf Wesel 5 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dinsdagavond kon de Vierdaagse lopers uit het land van Kuik, net als voorgaande jaren, weer een gratis loopshirt van de gemeente komen ophalen. Verslaggever Robert Kooijmans ging naar het uitdeelmoment in het gemeentehuis en sprak er daarover met woordvoerder Petra Vermeulen.
1: Hoe gaat het taak in zijn werk? Kan iedereen gelijk binnenkomen of zijn er blokken gemaakt?
2: Ja, er zijn 4 tijdblokken gemaakt van 30 minuten. En gebaseerd op de voormalige gemeente zijn die gemaakt. Vorig jaar was bijvoorbeeld Kuik als eerste tijdblok aan de beurt. En dit jaar zijn zij als laatste aan de beurt. Dus daar kijken we ook elk jaar heel zorgvuldig naar de volgorde.
1: En hoeveel shirts gaan jullie uitgeven?
2: Dat is een goede vraag. Dat is elk jaar een verrassing. Maar ik heb ruim 750 shirts. En ik denk niet dat we die allemaal gaan uitgeven. Maar ik laat me graag vanavond verrassen.
1: Waarom wordt elk jaar een shirt gegeven aan de lopers?
2: Elk jaar wordt er een shirt gegeven omdat wij trots zijn op de gemeente Land van Kuik. En we hebben dit jaar dus ook weer de oranje shirts. Land van Kuik, dat voelt gewoon goed. Dat is ons gebiedsmarketing. Leus, om het zo maar eens te zeggen. En we hebben ook nog rode shirts. De oranje shirt is dus van de gebiedsmarketing. En de rode shirts die geven we uit. Dat is eigenlijk een collectors item, want die gaan er waarschijnlijk uit. Maar we hebben dus 2 kleuren dit jaar, net zoals vorig jaar. En we willen Land van Kuik op de kaart zetten. Daar gaat het om.
1: Ja, je ziet steeds meer gemeentes dit gaan doen. Je ziet steeds meer shirts van gemeentes komen. Dus het wordt ook een beetje een hype, denk ik.
2: Zeker. Het wordt echt een collectors item. Want wij worden ook gebeld als gemeente van wat voor shirt hebben jullie? Wij willen graag ook jullie shirt. Maar wij zijn ook wel redelijk streng. Ze moeten wel inwoner zijn van de gemeente Land van Kuik.
3: De Bausa uit Noorwegen duiken met deze nieuwe track Love Myself diep in de nacht en het verlangen om even helemaal te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Jezelf compleet verliezen in de muziek en de vibe van de club.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, zoals op de A27 naar Gorkum vanuit Breda. Voor knooppunt Gorkum 6 kilometer, een kwartier extra. En op de A73 naar Nijmegen, ook file voor knooppunt Tigria. 5 kilometer en 10 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht vanwege wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: dichterbij dan je denkt.
1: We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platts, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoud landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het traditionele défilé tegenover moeders tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in Graven gaat dit jaar niet door. Vanwege onvoldoende financiële middelen en het ontbreken van officiële vertegenwoordiging van de gemeente. Op vrijdag 24 juli trekken de wandelaars door de binnenstad, waar ze worden ontvangen met muziek van DJ Dennis en andere optredens. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om de straten te versieren en de deelnemers aan te moedigen. De gemeente Land van Kuik heeft dinsdagavond opnieuw gratis Vierdaagse shirts uitgedeeld aan deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar konden inwoners kiezen tussen een oranje en een rood shirt, waarvan het rode shirt waarschijnlijk voor het laatst wordt uitgegeven en daardoor een verzamelobject wordt. De belangstelling voor de shirts groeit. Hotelkamers in Nijmegen zijn tijdens de Vierdaagse gemiddeld meer dan 2,5 keer duurder dan normaal. Een overnachting kost gemiddeld €340,64, terwijl dit een week later slechts €124,16 is. Bastion Hotel Nijmegen is het duurst met €471,92 per nacht, terwijl Van der Valk de goedkoopste is met €151,50. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de ochtendspits eerlijk gezegd wel mee. En ook in de regio is dat het geval. Op de A73 naar Nijmegen wel file vanaf Bezel. 6 kilometer, een kwartiertje extra door wegwerkzaamheden. Verder de A27 uiteraard. Ook daar is het druk vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf Nieuwendijk 10 minuten over 4 kilometer. En tot slot de A2 richting Utrecht. Voor knooppunt Del 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: De meeste mensen in de regio kennen oefentenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
1: Ik heb gereden de ploeg van Jan Raas. En dat waren de sponsors Superconfex, Quantumhal en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour 2 jaar achter elkaar 5 ritten... met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam. En de knechten waren onder andere Frans Maassen, Gert Jacobs, Gerrit Zonneveld, Edwin van Hooijdonk en Gerrit de Vries. En ik uiteraard.
2: Ja, en hoe was dat toen om die Tour te rijden?
1: Fysiek is het te doen, want je bent dusdanig getraind dat je dat wel aan kunt. Behouden zoals dat je ziek wordt. Als je ziek wordt in de Tour, dan is het afgelopen. Dan kun je naar huis toe. Maar mentaal is het nog veel zwaarder natuurlijk. Hè? Want je elke dag weer afzien. En dan hadden we nog een ploegleider die laagde de lat behoorlijk hoog. Dus we waren toch wel verplicht om eigenlijk de tours die ik gereden heb, om daar etappes te winnen.
2: Hoe verschilt de huidige tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
1: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook, ze hebben allemaal een trainer. Dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons. Er werd wel naar gekeken van naar de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus. En ander materiaal natuurlijk. Kijk, de fiets die ik heb, dat is nog een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
2: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
1: Ja, ik ben ooit 1 keer derde geweest in de toerenrit. Ben ik derde geweest. Hè. Dat was een ontsnapping met 4 man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de toer was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassementsrenners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè. Daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
2: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
1: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
2: Fiets u er nog wel eens op?
1: Nee, nooit. Ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
2: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
1: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch meer in je verdere leven.
2: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
1: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France. Dan moet je het ook minimaal meegedaan hebben.
3: Het is zomer. Zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval, van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Grootumb. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdrage aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt. Terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files in de regio zijn eigenlijk zo goed als opgelost. Behalve dan de A73 naar Nijmegen. Voor knooppunt Tichelia 6 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoud landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het traditionele défilé tegenover moeders tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in Grave gaat dit jaar niet door. Vanwege onvoldoende financiële middelen en het ontbreken van officiële vertegenwoordiging van de gemeente. Op vrijdag 24 juli trekken de wandelaars door de binnenstad, waar ze worden ontvangen met muziek van DJ Dennis en andere optredens. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om de straten te versieren en de deelnemers aan te moedigen. De gemeente Land van Kuik heeft dinsdagavond opnieuw gratis Vierdaagse shirts uitgedeeld aan deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar konden inwoners kiezen tussen een oranje en een rood shirt, waarvan het rode shirt waarschijnlijk voor het laatst wordt uitgegeven en daardoor een verzamelobject wordt. De belangstelling voor de shirts groeit. Hotelkamers in Nijmegen zijn tijdens de Vierdaagse gemiddeld meer dan 2,5 keer duurder dan normaal. Een overnachting kost gemiddeld €340,64, terwijl dit een week later slechts €124,16 is. Bastion Hotel Nijmegen is het duurst met €471,92 per nacht, terwijl Van der Valk de goedkoopste is met €151,50. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 877.

0: Dinsdagavond kon de Vierdaagse lopers uit het land van Kuik, net als voorgaande jaren, weer een gratis loopshirt van de gemeente komen ophalen. Verslaggever Robert Kooijmans ging naar het uitdeelmoment in het gemeentehuis en sprak er daarover met woordvoerder Petra Vermeulen.
1: Hoe gaat het taak in zijn werk? Kan iedereen gelijk binnenkomen of zijn er blokken gemaakt?
2: Ja, er zijn 4 tijdblokken gemaakt van een half uur. En gebaseerd op de voormalige gemeente zijn die gemaakt. Vorig jaar was bijvoorbeeld Kuik als eerste tijdblok aan de beurt. En dit jaar zijn zij als laatste aan de beurt. Dus daar kijken we ook elk jaar heel zorgvuldig naar de volgorde.
1: En hoeveel shirts gaan jullie uitgeven?
2: Dat is een goede vraag. Dat is elk jaar een verrassing. Maar ik heb ruim 750 shirts. En ik denk niet dat we die allemaal gaan uitgeven. Maar ik laat me graag vanavond verrassen.
1: Waarom wordt elk jaar een shirt gegeven aan de lopers?
2: Elk jaar wordt er een shirt gegeven omdat wij trots zijn op de gemeente Land van Kuik. En we hebben dit jaar dus ook weer de oranje shirts. Land van Kuik, dat voelt gewoon goed. Dat is ons gebiedsmarketing. Leus, om het zo maar eens te zeggen. En we hebben ook nog rode shirts. De oranje shirts is dus van de gebiedsmarketing. En de rode shirts die geven we uit. Dat is eigenlijk een collectors item, want die gaan er waarschijnlijk uit. Maar we hebben dus 2 kleuren dit jaar, net zoals vorig jaar. En we willen Land van Kuik te kaart zetten. Daar gaat het om.
1: Ja, je ziet steeds meer gemeentes dit gaan doen. Je ziet steeds meer shirts van gemeentes komen. Dus het wordt ook een beetje een hype, denk ik.
2: Zeker. Het wordt echt een collectors item. Want wij worden ook gebeld als gemeente van wat voor shirt hebben jullie? Wij willen graag ook jullie shirt. Maar wij zijn ook wel redelijk streng. Ze moeten wel inwoner zijn van de gemeente Land van Kuik.
3: Benny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Eén van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval, van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Grootumb. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstalQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
12: Kuik. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst. Let's talk.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 8:30 tot 11:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit het repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Maya Seuntiens uit Kuik heeft een weggeefkastje voor kunstwerkjes opgericht bij Wereldtuin Verdeliet. Ze deelt haar aquarellen en andere kunst om mensen blij te maken. Het kastje bevat gratis kunst en Maya moedigt anderen aan om ook hun creaties toe te voegen, zodat de wereld samen mooier wordt. Het traditionele défilé tegenover moeders tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in Grave gaat dit jaar niet door, vanwege onvoldoende financiële middelen en het ontbreken van officiële vertegenwoordiging van de gemeente. Op vrijdag 24 juni trekken de wandelaars door de binnenstad, waar ze worden ontvangen met muziek van DJ Dennis en andere optredens. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om de straten te versieren en de deelnemers aan te moedigen. De gemeente Land van Kuik heeft dinsdagavond opnieuw gratis Vierdaagse shirts uitgedeeld aan deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar konden inwoners kiezen tussen een oranje en een rood shirt, waarvan het rode shirt waarschijnlijk voor het laatst wordt uitgegeven en daardoor een verzamelobject wordt. De belangstelling voor de shirts groeit. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de N273 vanuit Venlo voor Gratum 2 kilometer en 10 minuten door werkzaamheden op de A73. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: De meeste mensen in de regio kennen oefentenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
1: Ik heb gereden in de ploeg van Jan Raas. En dat waren de sponsors Superconvex, Quantumhal en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour. 2 jaar achter elkaar 5 ritten met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam. En de knechten waren onder andere Frans Maassen, Gert Jacobs, Gerrit Zonneveld, Edwin van Hooijdonk en Gerrit de Vries. En ik uiteraard.
2: Ja, en hoe was dat toen om die Tour te rijden?
1: Fysiek is het te doen, want je bent dusdanig getraind dat je dat wel aan kunt. Behouden zoals dat je ziek wordt. Als je ziek wordt in de Tour, hè, dan is het afgelopen. Dan kun je naar huis toe. Maar mentaal is het nog veel zwaarder natuurlijk. Hè, want je elke dag weer afzien. En dan hadden we nog een ploegleider die lagde de lat behoorlijk hoog. Dus we waren toch wel verplicht om eigenlijk de tours die ik gereden heb, om daar etappes te winnen.
2: Hoe verschilt de huidige tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
1: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook, ze hebben allemaal een trainer. Dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons. Er werd wel naar gekeken van na de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus. En ander materiaal natuurlijk. Kijk, die fiets die ik heb, dat is nog een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
2: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
1: Ja, ik ben ooit 1 keer derde geweest in de toerrit. Ben ik derde geweest. Hè. Dat was een ontsnapping met 4 man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de toer was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassements renners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè, daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat, er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
2: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
1: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei, mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
2: Fiets u er nog wel eens op?
1: Nee, nooit. Nee, ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
2: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
1: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch meer in je verdere leven.
2: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
1: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France. Dan moet je het ook minimaal meegedaan hebben.
3: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
10: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
11: De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van ruim 20 vierkante kilometer natuur. Het gevaar blijft groot door smeulende ondergronden in het bosgebied. Dit natuurverschijnsel zorgt ervoor dat branden wekenlang ondergronds actief kunnen blijven, waardoor de bluswerkzaamheden nog een lange tijd in beslag zullen nemen. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het ministerie van Verkeer stelt dat Curaçao niet over olietankers beschikt. De recente berichtgeving heeft waarschijnlijk betrekking op een dark fleet, waarbij schepen illegaal vlaggen voeren om internationale sancties en controles te kunnen omzeilen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft 2 18-jarige verdachten aangeklaagd. Een van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Het weer nog tot slot. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden... terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter... Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 7:30 tot 11:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit het repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek. Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 10:30 tot 12 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze 1,5 uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Maya Seuntiens uit Kuik heeft een weggeefkastje voor kunstwerkjes opgericht bij Wereldtuin Verdeliet. Ze deelt haar aquarellen en andere kunst om mensen blij te maken. Het kastje bevat gratis kunst en Maya moedigt anderen aan om ook hun creaties toe te voegen, zodat de wereld samen mooier wordt. Het traditionele défilé tegenover moeders tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in Graven gaat dit jaar niet door, vanwege onvoldoende financiële middelen en het ontbreken van officiële vertegenwoordiging van de gemeente. Op vrijdag 24 juli trekken de wandelaars door de binnenstad, waar ze worden ontvangen met muziek van D.A. Dennis en andere optredens. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om de straten te versieren en de deelnemers aan te moedigen. De gemeente Land van Kuik heeft dinsdagavond opnieuw gratis Vierdaagse shirts uitgedeeld aan deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar konden inwoners kiezen tussen een oranje en een rood shirt, waarvan het rode shirt waarschijnlijk voor het laatst wordt uitgegeven en daardoor een verzamelobject wordt. De belangstelling voor de shirts groeit. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden, terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt, aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien.

0: Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat oud-wielrenner Twan Poels stopt als ambassadeur van Daags naar de Tour. Zijn plek wordt ingenomen door topwielrenner Wout Poels. Geen familie overigens. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Twan Poels over zijn besluit om te stoppen.
1: Het stokje wordt overgedragen. Waarom?
2: Ja, omdat ik daarmee stop. Hè. Ik doe eigenlijk de contracten van de beroepsrenners, doe ik, hè. Die regel ik. Ik doe de renners contracteren die in Boxmeer komen rijden. Ja, en ik heb natuurlijk wel wat connecties, relaties in de wielersport. En die komen wel van pas. Dat is ongeveer 13 jaar geleden is dat ontstaan. Ad Reijnen was eigenlijk de rondebaas. Hè. Dat was de voorzitter van Daags naar de Tour. Was dat, maar die door problemen met de horeca is hij ermee gestopt. Toen heeft Karel Versoes, de destijds burgemeester van Boxmeer, heeft van mensen benaderd. Pierre Hermans, Jaap Visser, Jan Arts, Jan van de Heuvelen en ik. Met de vraag van of wij dat niet op worden pakken. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we 13 jaar heb ik dat gedaan met veel plezier. Maar op een gegeven moment dan komt er ergens een eind aan.
1: En waarom kwam er een eind aan?
2: Omdat ik ben nooit thuis. En mijn vrouw die zegt op een gegeven moment, je bent nooit thuis. Ik wil wel eens een keer wat andere dingen gaan doen. Ja, nu inmiddels ben ik 62, dus op zich mijn connectie relaties, die gaan er ook mee stoppen in de wielersport. En Wout Poels zit nog in de wielersport.
1: En hoe kijkt u zelf terug naar de afgelopen jaren?
2: Daags naar de Tour, altijd een succes geweest, moet ik zeggen. Het valt niet mee, hoor. Want we hebben een heel team, we hebben een technische commissie, hè. We hebben het bestuur, hè. We hebben meer dan 100 vrijwilligers op die dag. Hè. Het is een hele organisatie. Kijk, en ik doe het niet alleen, het bestuur, maar ook de technische commissie. Die mensen verzetten heel veel werk. En dat zijn ook vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè. En dat vind ik ook knap, moet ik zeggen. Je moet toch mensen hebben die dat doen, die dat willen, ja.
1: Nou, dit jaar wordt natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Daags naar de Tour.
2: Ja, 50ste keer Daags naar de Tour. Een bijzonder jaar, hè. En we proberen natuurlijk uiteraard wel de Tourwinner de Boxmeer te halen. Of dat gaat lukken, dat is een behoorlijke zware klus, moet ik zeggen. Want die renners ook, die rijden 3 weken in de Tour. In dit weer, in het weer tussen de 35 en 40 graden. En dan is het natuurlijk, zitten ze ook niet met de wacht om spannend nog een Boxmeer te rijden. Maar we gaan wel ons best doen om een goed deelnemersveld neer te zetten.
1: We kijken er met z'n allen uit.
2: Ja, dat hoop ik wel, ja. En jullie zijn met z'n allen uitgenodigd.
3: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Van der Most Topholding, het bedrijf van ondernemer Henny van der Most, is door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. In mei werd door de rechtbank in Rotterdam als speelstad Rotterdam failliet verklaard. Van der Most heeft het faillissement van zijn bedrijf zelf aangevraagd. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokop-festival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Pitcher, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De voortgang in de moordzaak van een 45-jarige vrouw uit Wanrooij is onzeker. De verdachte, Marcel G., ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, waardoor een proforma-zitting niet doorging. Als hij niet herstelt, kan de vervolging worden stopgezet en vervalt de mogelijkheid tot veroordeling. De zaak blijft in afwachting. Maya Seuntiens uit Kuik heeft een weggeefkastje voor kunstwerkjes opgericht bij Wereldtuin Verdeliet. Ze deelt haar aquarellen en andere kunst om mensen blij te maken. Het kastje bevat gratis kunst en Maya moedigt anderen aan om ook hun creaties toe te voegen, zodat de wereld samen mooier wordt. Het traditionele défilé tegenover moeders tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in Graven gaat dit jaar niet door, vanwege onvoldoende financiële middelen en het ontbreken van officiële vertegenwoordiging van de gemeente. Op vrijdag 24 juli trekken de wandelaars door de binnenstad, waar ze worden ontvangen met muziek van DJ Dennis en andere optredens. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om de straten te versieren en de deelnemers aan te moedigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dinsdagavond kon de Vierdaagse lopers uit het land van Kuik, net als voorgaande jaren, weer een gratis loopshirt van de gemeente komen ophalen. Verslaggever Robert Kooijmans ging naar het uitdeelmoment in het gemeentehuis en sprak er daarover met woordvoerder Petra Vermeulen.
1: Hoe gaat het taak in zijn werk? Kan iedereen gelijk binnenkomen of zijn er blokken gemaakt?
2: Ja, er zijn 4 tijdblokken gemaakt van 30 minuten. En gebaseerd op de voormalige gemeente zijn die gemaakt. Vorig jaar was bijvoorbeeld Kuik als eerste tijdblok aan de beurt. En dit jaar zijn zij als laatste aan de beurt. Dus daar kijken we ook elk jaar heel zorgvuldig naar de volgorde.
1: En hoeveel shirts gaan jullie uitgeven?
2: Dat is een goede vraag. Dat is elk jaar een verrassing. Maar ik heb ruim 750 shirts. En ik denk niet dat we die allemaal gaan uitgeven. Maar ik laat me graag vanavond verrassen.
1: Waarom wordt elk jaar een shirt gegeven aan de lopers?
2: Elk jaar wordt er een shirt gegeven omdat wij trots zijn op de gemeente Land van Kuik. En we hebben dit jaar dus ook weer de oranje shirts. Land van Kuik, dat voelt gewoon goed. Dat is ons gebiedsmarketing. Leus, om het zo maar eens te zeggen. En we hebben ook nog rode shirts. De oranje shirt is dus van de gebiedsmarketing. En de rode shirts die geven we uit. Dat is eigenlijk een collectors item, want die gaan er waarschijnlijk uit. Maar we hebben dus 2 kleuren dit jaar, net zoals vorig jaar. En we willen Land van Kuik de kaart zetten, daar gaat het om.
1: Ja, je ziet steeds meer gemeentes dit gaan doen. Je ziet steeds meer shirts van gemeentes komen. Dus het wordt ook een beetje een hype, denk ik.
2: Zeker. Het wordt echt een collectors item. Want wij worden ook gebeld als gemeente van wat voor shirt hebben jullie? Wij willen graag ook jullie shirt. Maar wij zijn ook wel redelijk streng. Ze moeten wel inwoner zijn van de gemeente Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Erco.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
5: Op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf
6: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
7: Come along and have a look.
6: www.vakantiejaarmarkt.nl.
8: Omroep Land van Kuik.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
12: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
13: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
14: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
15: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
16: Ja.
17: Ja.
15: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
18: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
19: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Graven. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas. Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokopfestival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Picture, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek.
2: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. I'm the invisible man. I'm

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De voortgang in de moordzaak van een 45-jarige vrouw uit Wanrooij is onzeker. De verdachte, Marcel G., ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, waardoor een proforma-zitting niet doorging. Als hij niet herstelt, kan de vervolging worden stopgezet en vervalt de mogelijkheid tot veroordeling. De zaak blijft in afwachting. Maya Seuntiens uit Kuik heeft een weggeefkastje voor kunstwerkjes opgericht bij Wereldtuin Verdeliet. Ze deelt haar aquarellen en andere kunst om mensen blij te maken. Het kastje bevat gratis kunst en Maya moedigt anderen aan om ook hun creaties toe te voegen, zodat de wereld samen mooier wordt. Het traditionele défilé tegenover moeders tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in Grave gaat dit jaar niet door, vanwege onvoldoende financiële middelen en het ontbreken van officiële vertegenwoordiging van de gemeente. Op vrijdag 24 juli trekken de wandelaars door de binnenstad, waar ze worden ontvangen met muziek van DJ Dennis en andere optredens. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om de straten te versieren en de deelnemers aan te moedigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de N273 vanuit Venlo naar Maaseik. Voor Gratum 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Britse popkoningin Ellie Goulding is helemaal terug met een nieuwe sound. Haar nieuwe single Black Prada Dress is het eerste voorproefje van haar lang verwachte zesde studioalbum.
1: Dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: I heard what you said. Just as I was chasing freedom. Don't want the pill.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: De meeste mensen in de regio kennen oefentenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
1: Ik heb gereden in de ploeg van Jan Raas. En dat waren de sponsors Superconvex, Quantumhal en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour 2 jaar achter elkaar 5 ritten... met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam en de knechten waren onder andere Frans Maassen, Gert Jacobs, Gerrit Zonneveld, Edwin van Hooydonk en Gerrit de Vries. En ik uiteraard.
2: Ja, en hoe was dat toen om die Tour te rijden?
1: Fysiek is het te doen, want je bent dusdanig getraind dat je dat wel aan kunt. Behouden zoals dat je ziek wordt. Als je ziek wordt in de Tour, hè, dan is het afgelopen. Dan kun je naar huis toe. Maar mentaal is het nog veel zwaarder natuurlijk. Hè, want je elke dag weer afzien. En dan hadden we nog een ploegleider die laagde de lat behoorlijk hoog. Dus we waren toch wel verplicht om eigenlijk de tours die ik gereden heb, om daar etappes te winnen.
2: Hoe verschilt de huidige tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
1: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook, ze hebben allemaal een trainer. Dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons. Er werd wel naar gekeken van na de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus. En ander materiaal natuurlijk. Kijk, die fiets die ik heb, dat is nog een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
2: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
1: Ja, ik ben ooit 1 keer derde geweest in de toerenrit. Ben ik derde geweest. Hè. Dat was een ontsnapping met 4 man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de toer was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassements renners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè, daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat we minimaal, dat er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
2: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
1: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
2: Fietsen er nog wel eens op?
1: Nee, nooit. Nee, ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
2: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
1: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch mee in je verdere leven.
2: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
1: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France. Dan moet je het ook minimaal meegedaan hebben.
3: Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Graven. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De voortgang in de moordzaak van een 45-jarige vrouw uit Wanrooij is onzeker. De verdachte, Marcel G., ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, waardoor een proforma-zitting niet doorging. Als hij niet herstelt, kan de vervolging worden stopgezet en vervalt de mogelijkheid tot veroordeling. De zaak blijft in afwachting. Maya Seuntiens uit Kuik heeft een weggeefkastje voor kunstwerkjes opgericht bij Wereldtuin Verdeliet. Ze deelt haar aquarellen en andere kunst om mensen blij te maken. Het kastje bevat gratis kunst en Maya moedigt anderen aan om ook hun creaties toe te voegen, zodat de wereld samen mooier wordt. Het traditionele défilé tegenover moeders tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in Graven gaat dit jaar niet door, vanwege onvoldoende financiële middelen en het ontbreken van officiële vertegenwoordiging van de gemeente. Op vrijdag 24 juli trekken de wandelaars door de binnenstad, waar ze worden ontvangen met muziek van D.A. Dennis en andere optredens. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om de straten te versieren en de deelnemers aan te moedigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. A29 naar Rotterdam tussen de knooppunten Sabina en Hellevoetsplein 20 minuten extra. De andere kant op bij Willemstad 10 minuten vertraging op de A29. Dan de N273 Venlo richting Maaseik bij Gratum 2 kilometer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat oud-wielrenner Twan Poels stopt als ambassadeur van Daags naar de Tour. Zijn plek wordt ingenomen door topwielrenner Wout Poels. Geen familie overigens. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Twan Poels over zijn besluit om te stoppen.
1: Het stokje wordt overgedragen. Waarom?
2: Ja, omdat ik daarmee stop. Hè. Ik doe eigenlijk de contracten van de beroepsrenners, doe ik, hè. Die regel ik. Ik doe de renners contracteren die in Boxmeer komen rijden. Ja, en ik heb natuurlijk wel wat connecties, relaties in de wielersport. En die komen wel eens van pas. Dat is ongeveer 13 jaar geleden is dat ontstaan. Ad Reijnen was eigenlijk de rondebaas. Hè. Dat was de voorzitter van Daags naar de Tour. Was dat, maar die, door problemen met de horeca is hij ermee gestopt. Toen heeft Karel Versoes, de destijds burgemeester van Boxmeer, heeft van mensen benaderd. Pierre Hermans, Jaap Visser, Jan Arts, Jan van de Heuvelen en ik. Met de vraag van of wij dat niet op worden pakken. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we 13 jaar heb ik dat gedaan met veel plezier. Maar op een gegeven moment dan komt er ergens een eind aan.
1: En waarom kwam er een eind aan?
2: Omdat ik ben nooit thuis. En mijn vrouw die zegt op een gegeven moment, je bent nooit thuis. Ik wil wel eens een keer wat andere dingen gaan doen. Ja, nu ben ik 62, dus op zich mijn connectie-relaties die gaan er ook mee stoppen in de wielersport. En Wout Poels die zit nog in de wielersport.
1: En hoe kijkt u zelf terug naar de afgelopen jaren?
2: Daags naar de Tour, altijd een succes geweest, moet ik zeggen. Het valt niet mee hoor, want we hebben een heel team, we hebben een technische commissie, hè. We hebben het bestuur, we hebben meer dan 100 vrijwilligers op die dag. Hè. Het is een hele organisatie. Kijk, en ik doe het niet alleen, hè, het bestuur, maar ook de technische commissie, die mensen verzetten heel veel werk. En dat zijn ook vrijwilligers, dat zijn allemaal vrijwilligers. Hè. En dat vind ik ook knap, moet ik zeggen. Je moet toch mensen hebben die dat doen, die dat willen, ja.
1: Nou, dit jaar wordt natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Daags naar de Tour.
2: Ja, 50ste keer Daags naar de Tour. Een bijzonder jaar, hè. En we proberen natuurlijk uiteraard wel de Tourwinner naar Boxmeer te halen. Of dat gaat lukken, dat is een behoorlijke zware klus, moet ik zeggen. Want die renners ook, die rijden 3 weken in de Tour. In dit weer, in het weer tussen de 35 en 40 graden. En dan is het natuurlijk, zitten ze ook niet met wachtomspanning om een Boxmeer te rijden. Maar we gaan wel ons best doen om een goed deelnemersveld neer te zetten.
1: We kijken er met z'n allen uit.
2: Ja, dat hoop ik wel, ja. En jullie zijn met z'n allen uitgenodigd.
3: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van 2 Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De 2 bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land veel vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Sint-Joost en Kelpenode doe je er 20 minuten langer over vanwege een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bertland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met een maand zonder treinverkeer tussen Nijmegen en Boksmeer. Van zaterdag 25 juli tot maandag 24 augustus om 5 uur. Aannemer Sitelsky Rail voert werkzaamheden uit, waaronder spoorwerk en elektrificatie. Meerdere overwegen zijn tijdelijk afgesloten, wat hinder kan veroorzaken. In Noord-Brabant zijn bijna 250 beroepen kansrijk voor werkzoekenden, vooral in de zorg en techniek. De arbeidsmarkt groeit gematigd, met een toename van banen in zakelijke dienstverlening, zorg en ICT. Tegelijkertijd zijn er krimp- en vervangingsvacatures in de industrie door vergrijzing. Minder kans is er voor administratieve en creatieve beroepen door digitalisering. De voortgang in de moordzaak van een 45-jarige vrouw uit Wanderooi is onzeker. De verdachte, Marcel G., ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, waardoor een proforma-zitting niet doorging. Als hij niet herstelt, kan de vervolging worden stopgezet en vervalt de mogelijkheid tot veroordeling. De zaak blijft in afwachting. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Dinsdagavond komen vierdaagse lopers uit het land van Kuik, net als voorgaande jaren, weer een gratis loopshirt van de gemeente komen ophalen. Verslaggever Robert Kooijmans ging naar het uitdeelmoment in het gemeentehuis en sprak er daarover met woordvoerder Petra Vermeulen.
1: Hoe gaat het taak in zijn werk? Kan iedereen gelijk binnenkomen of zijn er blokken gemaakt?
2: Ja, er zijn 4 tijdblokken gemaakt van 30 minuten en gebaseerd op de voormalige gemeente zijn die gemaakt. Vorig jaar was bijvoorbeeld Kuik als eerste tijdblok aan de beurt en dit jaar zijn zij als laatste aan de beurt. Dus daar kijken we ook elk jaar heel zorgvuldig naar de volgorde.
1: En hoeveel shirts gaan jullie uitgeven?
2: Dat is een goede vraag. Dat is elk jaar een verrassing. Maar ik heb ruim 750 shirts. En ik denk niet dat we die allemaal gaan uitgeven. Maar ik laat me graag vanavond verrassen.
1: Waarom wordt elk jaar een shirt gegeven aan de lopers?
2: Elk jaar wordt er een shirt gegeven omdat wij trots zijn op de gemeente Land van Kuik. En we hebben dit jaar dus ook weer de oranje shirts. Land van Kuik, dat voelt gewoon goed. Dat is ons gebiedsmarketing. Leus, om het zo maar eens te zeggen. En we hebben ook nog rode shirts. De oranje shirt is dus van de gebiedsmarketing. En de rode shirts die geven we uit. Dat is eigenlijk een collectors item, want die gaan er waarschijnlijk uit. Maar we hebben dus 2 kleuren dit jaar, net zoals vorig jaar. En we willen Land van Kuik op de kaart zetten. Daar gaat het om.
1: Ja, je ziet steeds meer gemeentes dit gaan doen. Je ziet steeds meer shirts van gemeentes komen. Dus het wordt ook een beetje een hype, denk ik.
2: Zeker. Het wordt echt een collectors item. Want wij worden ook gebeld als gemeente van wat voor shirt hebben jullie? Wij willen graag ook jullie shirt. Maar wij zijn ook wel redelijk streng. Ze moeten wel inwoner zijn van de gemeente Land van Kuik.
3: Soms wil je hoofd wel vooruit, maar is je hart simpelweg nog niet klaar om de realiteit onder ogen te zien. De Amerikaanse indie-artiest Sombor legt die rauwe, emotionele uitputting bloot op zijn allernieuwste single My Body Isn't Ready. It's

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
10: Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. A29 naar Rotterdam tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland een kwartier extra. En 20 minuten lang onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Wesel en knooppunt Tiegbia bij Venlo. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Omroep Land van Kuik.
15: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

light is on.

shelter for a while. From the pain and the phony smiles.

light is on. Is it dusk or is it dawn? Telephone.

0: Zo heette deze plaat. Nou ja, City Lights. Ja, ze zijn nog niet aan volgens mij. De City Lights is nog niet nodig op dit moment. Want ja, het is nog niet heel erg donker. Het zonnetje schijnt nog in het land van Kuik. Het is wel een beetje winderig, moet ik zeggen. Het waait wel aardig, dat wel. Dus vooral vervelend als je op de fiets zit. Maar voor de rest, is het wel misschien een beetje al aardig ter verkoeling. Het is niet zo warm als gisteren in ieder geval. Dat dan weer niet. Goed, lieve vrienden, welkom bij een nieuwe afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur gaan we dat doen hier bij Omroep Land van Kuik. Met onder andere het streeknieuws. De agenda, we kijken naar het verkeer, we kijken naar de beurs en we gaan het straks ook eventjes hebben over moordzaak die behandeld zou worden in de rechtbank in 's-Hertogenbosch gisteren. Dat ging over de moord op een vrouw uit Wanrooi. Vorig jaar met Pasen heeft die plaatsgevonden en de verdachte, haar ex-man, die zou eigenlijk in het beklaagde bankje zitten, waar het niet dat de man ziek, in kritieke toestand zelfs, in het ziekenhuis ligt. Ja, en als hij nou de dader is, dan kan je zeggen van ja, goh, dan mis je weinig aan. Maar punt 1 moet dat nog uitgezocht worden. En punt 2 is het toch altijd wel goed als het recht gewoon zijn loop heeft. Maar hoe het een en het ander nu is gekomen en ook verder gaat, dat hoor je straks rond 5:10. Eerst even een muziekje, laten we daarmee beginnen.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

0: Goedemorgen op je radio. Jerry Coutinho heet de man eigenlijk officieel. En dit was We Just. Een groot hit was dat in de jaren 80, 1985. Volgens mij uit mijn blote bolletje. Allebei. Hoehee. Goed, we gaan even naar het verkeer toe. Op de A50 heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 2 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Veghel. En 7 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A73, daar heb je stilstaand verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: afslag LVC en Waiting on a Train. Nou, dat kan je binnenkort zeker in het land van Kuik gaan doen. Want ja, de Maaslijn die gaat er eventjes uit. Eventjes voor een maand, mensen. Dus dat betekent dat er geen treinen rijden tussen ja, Nijmegen en Roermond. Zal het zo ongeveer zijn dan volgens mij. Hè. Dat gaat allemaal gebeuren meteen na de Vierdaagse al. En dan wordt er een maand lang wordt er dus gewerkt aan sporen. En het wordt geëlektrificeerd en het wordt verbreed. En het wordt geüpgrade en gefixt en gecheft. Dat is allemaal leuk en aardig. Alleen het is wel lastig als je nog met de trein moet. Bijvoorbeeld als je met de trein wilt aankomen in Boksmeer. Om daar te gaan kijken naar daags naar de Tour. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Goed, daarover later nog meer bij Omroep Land van Kuik. Vast en zeker. Of zeker en vast, zoals onze zuiderburen dat zouden zeggen. Maar wij gaan eerst eventjes nu in ieder geval naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het Land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas. Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokopfestival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Pitcher, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

als je dat tegen iemand zegt, hè? Laat staan, zingt. You to me are everything. The real thing hoorde je op de radio. Zometeen is het tijd geworden voor het streeknieuws van 16:30. En dan kijken we ook eventjes naar het verkeer en het weerbericht. Ja, dat doen we ook met je. Maar je zijn eerst nog even de Rolling Stones voor je.

0: En die mannen die hebben toch wel veel platen gemaakt, hoor, moet ik zeggen. Zoals deze ook, de Harlem Shuffle, de Rolling Stones, hoor, hier in Afslag LVC. Ze hebben trouwens ook weer een nieuw album uit, hè, met nieuwe tracks en zo. Maar ja, goed, of dat die nou nog zoveel toevoegen aan hun repertoire, dat is eventjes de vraag, dat laat ik aan jou zelf. Goed, zometeen veel meer muziek nog onderweg. Dario G zag ik in mijn lijstje staan. Leo Sayer heb ik ook nog gezien. Phil Oakey en Giorgio Moroder. Oh, dat wordt een mooi allemaal, zeg. Prachtige platen komen eraan zometeen. Maar eerst gaan we even naar het streeknieuws van 4:30. Beetje vroeg.
1: Maar... Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met een maand zonder treinverkeer tussen Nijmegen en Boksmeer. Van zaterdag 25 juli tot maandag 24 augustus om 5 uur. Aannemer Citelski Rail voert werkzaamheden uit, waaronder spoorwerk en elektrificatie. Meerdere overwegen zijn tijdelijk afgesloten, wat hinder kan veroorzaken. In Noord-Brabant zijn bijna 250 beroepen kansrijk voor werkzoekenden, vooral in de zorg en techniek. De arbeidsmarkt groeit gematigd, met een toename van banen in zakelijke dienstverlening, zorg en ICT. Tegelijkertijd zijn er krimp- en vervangingsvacatures in de industrie door vergrijzing. Minder kans is er voor administratieve en creatieve beroepen door digitalisering. De voortgang in de moordzaak van een 45-jarige vrouw uit Wanrooi is onzeker. De verdachte, Marcel G., ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, waardoor een proforma-zitting niet doorging. Als hij niet herstelt, kan de vervolging worden stopgezet en vervalt de mogelijkheid tot veroordeling. De zaak blijft in afwachting. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Dan het verkeer in de regio. Op de A50 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dan de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En je hebt 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West. En dan de A73 tot slot. Nou ja, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond.
4: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De Avondclub.
4: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
1: Dichterbij dan je denkt.

Jamaican Bam Bam heette dit. Dat was ook nieuwe muziek trouwens op je radio die je hoorde. Van Solto en Hugel inderdaad. Zo, we zijn eruit zeg. Nou, leuke plaat op zich. Kan je lekker op dansen. Goed, zo meteen de Stray Cats voor je onderweg. Ook altijd leuk. Wel uit lang vervlogen tijden alweer kunnen we zeggen. Wel een klein beetje een rustig plaatje. De Stray Cats Strut gaan we voor je draaien. Eerst kun je luisteren naar de Human League en de Lebanon hier in Afslag LVC.

Oh, wat is dit lekkere chille plaat, zeg eigenlijk. De Stray Cats en de Stray Cats Trot horen hier in afslag LVC. Rammel nog maar eens lekker op die gitaar, inderdaad. En dan gaan we nu even naar het voetbal. Heb je het gisteravond gezien, zeg? Oh, Engeland ging eraf. Ik vind het zo jammer. Ik had het ze graag gegund om in de finale te staan tegenover de Spanjaarden. Die rol is nu weggelegd voor Argentinië. Aankomende zondag kan je de finale van het WK Voetbal 2026 gaan bekijken. Tussen Spanje en Argentinië. Kijk hoe dat gaat aflopen. Dit is ook zo'n voetbalplaatje trouwens. Ken je hem nog? Eind jaren 90 was dat. Het 98 volgens mij. Hier is Dario G en Carnaval de Paris.

0: Nou, over voetbal-anthems gesproken. Zegt dit was er eentje. Dario G. en Carnaval de Paris. Hij was in 1998 en hij werd destijds speciaal geschreven omdat toen het WK voetbal in Parijs, in Frankrijk in ieder geval plaatsvond. Zo moet ik het zeggen. Goh, wat een leuke plaat. Ik weet eigenlijk niet wat voor anthems we dit jaar hebben gehad bij het voetbal. Ik ken alleen dat voetbalplaatje van Samuel Welte eigenlijk, van De Leeuw komt eraan. Die kan wel weer in de kast eigenlijk al, zeg maar. Maar goed, we kijken nog even naar het verkeer hier in afslag LVC. Dat doen we altijd rond kwart voor vijf. Op de A50 heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Eerde. En 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Verder op de A50 nog 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dan de A73. Daar heb je langzaam rijdend verkeer tussen afrit tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. Zo was het inderdaad. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Venlo-West en knooppunt Tiglia. Dus daar is het allemaal lekker druk.
1: Goed. Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. OmroepLVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Leo Sayer en I Love You More Than I Can Say. Een beetje rustige muziek op je radio. Ja, I Love You More Than I Can Say. Dat gaat helaas niet altijd overal goed, zeg maar. Dit wordt eigenlijk een heel slecht bruggetje volgens mij. Maar goed, het geval was namelijk dat vorig jaar tijdens Pasen in Wanrooij een vrouw werd vermoord. Naar het blijkt vermoedelijk door haar ex-partner. En daar zou gisteren een pro forma zitting voor plaatsvinden in Den Bosch, in de rechtbank. Alleen die kon niet doorgaan, omdat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. We gaan eventjes luisteren hoe dat verder zich ontwikkelt.
1: Woensdagochtend zou in Den Bosch een zitting plaatsvinden in de rechtszaak rondom de moord van een 45-jarige vrouw uit Wanrooij. Zij werd op eerste paasdag vorig jaar om het leven gebracht in haar eigen woning. Haar ex-man is de verdachte in deze zaak. De zitting werd echter afgelast omdat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis bleek te liggen. Onze verslaggever Lisette Broes was erbij. Lisette, wat speelde zich nu precies af daar in de rechtszaal?
2: Iedereen zat eigenlijk klaar tot de rechtszaak zou beginnen, tenminste de pro forma zitting. En toen werd het nieuws gebracht dat de verdachte een dag eerder kritiek in het ziekenhuis is opgenomen.
1: Wat werd daarbij verteld?
2: Niet heel duidelijk wat er precies aan de hand was. Maar het lijkt erop dat die man zelf niet helemaal goed in zijn vel zit en het zichzelf heeft aangedaan. En de conclusie is dat hij nu in kritieke toestand is. En mocht hij het overleven, dat het dan onduidelijk is of hij daar nog goed uitkomt.
1: Is daar ook op gereageerd door de familie of de advocaat van het slachtoffer?
2: De advocaat heeft dit ook medegedeeld. En de familie was emotioneel, maar hebben daar verder niet op gereageerd.
1: Wat gaat nu het gevolg zijn voor deze rechtszaak?
2: Dat is nog niet bekend. In augustus komt er een nieuwe zitting. En dan gaan alle partijen kijken hoe de stand van zaken is en of het nog zin heeft om de rechtszaak door te laten gaan, mocht hij het overleven.
1: Ja, want als hij niet overleeft, dan komt er gewoon geen veroordeling, toch?
2: Dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar volgens mij gaat dan gewoon de rechtszaak inderdaad ook niet door en dan volgt er geen veroordeling. Dan mocht hij bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om de rechtszaak bij te kunnen wonen, dan kan er ook besloten worden tot ontslag van vervolging. Hij heeft al niet aangeboren hersenletsel. Het is eigenlijk in de zaken tot nu toe niet helemaal duidelijk geworden waarom hij het heeft gedaan, de moord op zijn vrouw. Dus of hij daar ook echt verantwoordelijk voor gehouden kan worden, weet ik ook niet. Hij moest in ieder geval wel onderzocht worden. Maar de vraag is ook in hoeverre dat onderzoek nu nog iets waard is, omdat waarschijnlijk zijn hersenen nu nog meer aangetast zijn.
1: Ja.
2: Zo werd het in ieder geval gebracht.
1: Ja, dat zou wel een vreemde conclusie zijn van deze zaak natuurlijk. Er is hier natuurlijk gewoon iemand vermoord. Er is een zoon achtergebleven. En dan komt er geen veroordeling misschien.
2: Nee, inderdaad. De rechter heeft ook nog benoemd inderdaad, dus zijn medeleven naar de zoon betuigd die dit keer niet zelf aanwezig was. Want het is natuurlijk een vreselijke zaak, vooral voor hem.
1: Ja, want zijn moeder is er niet meer en zijn vader verdachte dan wel. Misschien ook wel niet meer binnenkort.
2: Ja, en als die nog wel is, dan zit hij ook nog in de gevangenis.
1: Ja.
2: Dus die is op het moment praktisch wees.
1: Nou ja, dan gaan we zien wat het vervolg is hiervan.
2: Ja, dat is nog even afwachten.
0: En het vervolg hiervan ga je zeker ook horen, want dat gaan we zeker volgen hier bij Omroep Land van Kuik. Dat in ieder geval. Ja, ook wel een situatie natuurlijk, hè. Dus dat ze iemand wellicht niet verder kunnen vervolgen, omdat het gewoon niet goed met hem gaat. Alleen ja, daar schiet natuurlijk de nabestaanden van het slachtoffer, die schieten daar sowieso niks mee op. Goed, ja, wat een situatie allemaal weer. We gaan naar het nieuws en de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik bij terug met het tweede deel van Afslag LVC. En dan gaan we nog een keer in de agenda kijken. We kijken nog naar het streeknieuws. We gaan op de beurs kijken. En we hebben nog wat meer verkeer voor je. En veel meer muziek ook nog. Tot dadelijk.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: www.nos.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Italiaanse rechtbank heeft vandaag meerdere bestuurders veroordeeld voor onder andere nalatigheid rond de instorting van de Morandi-brug in Genua. De belangrijke verbinding in de Noord-Italiaanse stad bezweek in 2018. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een vrouw van 38, die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen, heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nu een kwartier vertraging op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten extra. En op de A73 bij Venlo richting Nijmegen tussen Beesel en knooppunt Tiglia een kwartier vertraging door de werkzaamheden. Andere kant op heb je tussen de knooppunten Zaardenheiken en knooppunt Tiglia door de werkzaamheden 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
7: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Hij heet From Head to Toe. Wat een leuk plaatje, wat een lekker vrolijk plaatje. Zeg, positieve muziek, mensen. Daar gaat het om. Dat hebben we nodig tegenwoordig in deze donkere dagen. Goed, goedemiddag en welkom in het tweede deel van Afslag LVC. Als je net hebt ingeschakeld. Mijn naam is Jan Debe en je luistert naar Omroep Land van Kuiken. Dat kan je doen via 93.5 en 94.0 FM. Via de kabel en via je glasvezelaanbieder. En ja, ook nog tegenwoordig via DAB Plus hier in de regio. Ook nog een beetje, ja. Goed, zo zijn we dus overal te beluisteren. En natuurlijk via het wereldwijde web, mensen. Dat is ook helemaal goed. Voorlopig nog geen leeftijdsverificatie, hè. Daar zijn ze wel mee bezig, die mensen in Europa, die dictatorie, hè, zoals dat heet. Maar dat gaan we straks wel zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Of dat je inderdaad je leeftijd moet laten checken voordat je op het internet mag. Dat soort dingen. Ja, in Engeland gaan ze er wel hard op. Die zijn bezig om een internetverbod voor tieners in te voeren. En dan met name 's avonds vanaf een bepaalde tijd en tot 's ochtends. Ik weet niet of ze dat willen gaan controleren en willen gaan oplossen eigenlijk. Maar goed, daar is de techniek denk ik verder voor dan de plannenmakers in het kabinet en zo. Zo gaan die dingen. Goed, wat gaan we nog doen dit uur? We hebben het streeknieuws natuurlijk nog voor je. We gaan op de beurs kijken. We hebben de agenda nog voor je. En verder gaan we nog kijken hoe het op de wegen is rondom het land van Kuik. En we hebben heel veel goede muziek. Namelijk ook iets over tijdmachines. Dat is ook leuk. De Time Machine. Hier is David Diema.
1: Jan Debe. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC. Afslag.

Volgens mij is dat duidelijk hoe deze plaat heet. Dus je hebt geluisterd naar David Dima en Time Machine. En David Dima is eigenlijk een afkorting van Davide Di Marcantonio. Dat is namelijk de volledige naam van deze meneer. En deze plaat werd ook nog een keer geremixed in 2025. En opnieuw op vinyl uitgebracht op Eventview Records. Hij werd geremixed natuurlijk door Eddie Miami. Die man die kan het heel erg goed. Dus dat kan je aan die man wel overlaten, zeg maar. Behalve nu, maar nou is hij met vakantie eventjes. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. 3 kilometer op de A50. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En nog 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan komen we bij de A73. Daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Rijkenvoort en afrit Boksmeer. En je hebt natuurlijk ook daar nog stilstaand verkeer op dit moment tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. En dat zijn ze voor nu.

0: live plaatjes ook. Phil Oakey en Giorgio Moroder, twee grootheden kan je wel zeggen. Together in Electric Dreams, die hoorde je hier in Afslag LVC. Zometeen verder met The Piglets. Adam Ant komt er nog aan. En ik heb ook nog Kiss voor je klaarstaan. Dat verderop in de show. Maar eerst gaan we even naar het streeknieuws. Nee, dat is niet waar, naar de agenda. Daar waren we nog niet.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokop-festival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Picture, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
4: Does he like my vis?
5: He's a real tasty geezer. He's grown his hair a bit.

0: Ik ga er gewoon vrolijk van worden, jongen. Johnny Reggae was dit van de Piglets. Ja, lekkere Britse comedy, kan je wel zeggen eigenlijk. Wat zong ze nou eigenlijk precies? He looks me in the eyes when he shoots. Was dat nou de tekst?
1: Oh, lekker, Jan.
0: Ja, dat wou ik zeggen inderdaad, ja. Goed, zometeen gaan we naar het streeknieuws van 5:30. Met ook het weer erbij en het verkeer. Dan dus wel. Nu eerst eventjes Roel van Velzen voor je.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Wat is dit leuk eigenlijk? Roel van Velsen was dit natuurlijk met de Love Song. Het blijft gewoon een lekker vrolijk plaatje. Een lief plaatje, ja, zo kun je dat wel noemen. Zometeen veel meer goede muziek onderweg. Ik zag Kiss nog staan. Aha, die hebben we nog voor je. Er komt nog veel meer aan, dus blijf lekker luisteren. Nu gaan we eerst naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met een maand zonder treinverkeer tussen Nijmegen en Boksmeer. Van zaterdag 25 juli tot maandag 24 augustus om 5 uur. Aannemer Citelski Rail voert werkzaamheden uit, waaronder spoorwerk en elektrificatie. Meerdere overwegen zijn tijdelijk afgesloten, wat hinder kan veroorzaken. In Noord-Brabant zijn bijna 250 beroepen kansrijk voor werkzoekenden, vooral in de zorg en techniek. De arbeidsmarkt groeit gematigd, met een toename van banen in zakelijke dienstverlening, zorg en ICT. Tegelijkertijd zijn er krimp- en vervangingsvacatures in de industrie door vergrijzing. Minder kans is er voor administratieve en creatieve beroepen door digitalisering. De voortgang in de moordzaak van een 45-jarige vrouw uit Wanrooi is onzeker. De verdachte, Marcel G., ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, waardoor een proforma-zitting niet doorging. Als hij niet herstelt, kan de vervolging worden stopgezet en vervalt de mogelijkheid tot veroordeling. De zaak blijft in afwachting. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bij matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen de grensovergang met Duitsland en knooppunt. Afrit Beek, excuus. Dan op de A50 9 kilometer langzaam rijden tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A73, 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Rijkenvoort en afrit Vierlingsbeek. En je hebt tussen knooppunt Tiegen. Ja, en afrit Roermond blijft moeilijk. Last van stilstaand verkeer. Op dit moment staat geen lengte bij. Dan tot slot op de A73 ook nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Venlo West en afrit Belfeld. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Horst en knooppunt Zaderheiken. En dat zijn ze.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's
6: Friday, Friday, Friday, Friday.
4: VIP Dance Classics.

Adam Anton is hier aanstaan. Goody Two Shoes. 1982 is die afkomstig. Ja, ook wel eens keer, want anders heb je radio. Zo hoor je ze nog eens keer hier bij Amoeblad verkuikt. We zijn bezig aan het laatste half uur van deze afslag LVC voor 16 juli 2026, mensen. Het is donderdag vandaag. We gaan weer richting het einde van je werkweek. We zijn er bijna. Zometeen nog een keer het verkeer. En dan kijken we ook nog naar de beurt.

0: jaren 80, zeg maar, en vroeg jaren 90. En ik moet er ook bij zeggen, ja, in die tijd, ja, zeker die zanger, daar waren ze erg blij mee ook trouwens. Ik had een vriendinnetje in die tijd, dat was ik vooral in die tijd. Dat had ook met name met die band te maken. In die tijd was ze enorm fan van A-ha en dan met name van die zanger. Als die gast op tv was, dat was dan MTV in die tijd nog, hè, en TMF had je toen nog. Nou, dan dreef ze de kamer door, kan je wel zeggen. Goed, we gaan even naar het verkeer kijken voor de laatste keer in deze aflevering van de show. Op de A12, daar heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen een afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50, daar heb je 3 kilometer langzaam rijden. Het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A73, daar heb je langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. En 5 kilometer langzaam rijden tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En nog 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Horst en knooppunt Zaderheiken. En dat zijn ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Mooi hè? The Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer hoorde je. Uit 1974 is hij afkomstig. En The Sweet Sensation werd opgericht in 1971 in Manchester in de UK. Zo gaan die dingen. Nou, je hoort het al aan het muziekje. We gaan even kijken naar de beurzen. Hoe het er voor staat en hoe het allemaal is gegaan. Nou, de AEX die sloot op 1100,5 punt. We vertrokken van 1097,9 punten. Dat betekent 0,2% in de plus. Dan kijken we even in Engeland. De FTSE 100 die sloot op 10.572 punten. Dat is 0,5% in de plus. In Amerika gaat het iets minder. De S&P 500 staat op dit moment op 7558 punten. 0,2% in de min is dat. En de Nasdaq doet het nog iets slechter. 26.067 punten. En dat is een verlies op dit moment van 0,8%. Dan kijken we eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment 3504,10 euro. En voor zilver 49,28 euro. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je 56.470 euro. En voor een ethereum 1642 euro.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Ja, Bellini was dit. Met Samba de Janeiro. We dachten ze al uitgetrommeld waren, maar dat was van hier wel het geval. Dus goed, je hebt geluisterd naar Bellini dus. En je hebt ook geluisterd naar deze aflevering van Afslag LVC voor donderdag de 16e juli 2026. Zometeen tussen 6 en 7 een uurtje classics en hits non-stop. Dan kan je even rustig aan doen. En van 7 tot 9 hebben we dan nog wat voor de liefhebbers van gitaren. Namelijk Henk Senten, Mr. Money met Blues and Rock op je radio. Dat gebeurt dus tussen 7 en 9. Ik ben er morgenmiddag weer met de vrijdagmiddageditie van Afslag LVC. Dat begint om 4 uur morgenmiddag. Dus daar zou ik zeker even bij aanschuiven. Lijkt me gezellig. Kan jij nog gaan luisteren naar mijn laatste plaat. Dat is een vrij lange, dus ik ben er maar op tijd mee begonnen. Dit is Phil Collins en In the Air Tonight. Dit is de Ben Librand remix. Ik wens je een hele fijne avond. Eet smakelijk. Rij voorzichtig naar huis toe als dat nog moet gebeuren. En tot morgen.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is 42.000 euro schadevergoeding geëist. 8 jaar na de instorting van de Morandi-brug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostrade kreeg 12 jaar cel. De ramp in 2018 kostte 43 mensen het leven. Volgens de rechtbank waren slecht onderhoud, ontwerpfouten en gebrekkige controles de belangrijkste oorzaken. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Urologen waarschuwen dat hormoontherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid en andere gezondheidsrisico's. Volgens experts is testosteron alleen geschikt bij een medisch vastgestelde aandoening en geen middel om prestaties of spiermassa te verbeteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knopendempel heb je een kwartier vertraging. En verderop bij Waardenburg ook een kwartier extra. A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 5 kilometer en 25 minuten vertraging. Dan op de A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En op de A59 Zierikzee-Den Bosch. Ben je ook een kwartier langer onderweg bij Terheide. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Graven. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.
1: Omroep Land van Kuik, dichter bij dan je denkt.

0: Blond van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. In Land van Kuik is de hoeveelheid huishoudelijk afval in 2023 gestegen naar 510,2 kilogram per inwoner, terwijl het restafval afneemt. De toename is te wijten aan meer ingezameld groen- en tuinafval door groeizaam weer. De gemeente ziet geen reden om het afvalbeleid aan te passen en blijft focussen op betere afvalscheiding. Een bestuurder is donderdagmiddag bij Overloon van de weg geraakt en tegen een boom gereden. De man raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf verwijdert het voertuig, terwijl de gemeente is geïnformeerd over vloeistof die in de berm is gelekt. De politie heeft de weg gedeeltelijk afgesloten. Inwoners van de gemeente Land van Kuik betalen vanaf 1 oktober minder voor kleine hoeveelheden afval op de Milieustraat, mits de gemeenteraad instemt. Tarieven worden aangepast zodat inwoners alleen betalen voor de aangeboden veelheid. De gemeenteraad beslist op 24 september over dit voorstel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je voor het knooppunt Empel een kwartier vertraging. En een stukje verderop richting Utrecht bij Waardenburg. Daarbovenop ook weer een kwartier extra. Dan op de A59, Zierikzee Den Bosch, tussen knooppunt Zonzeel en Ter Heide, 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat oud-wielrenner Twan Poels stopt als ambassadeur van Daags naar de Tour. Zijn plek wordt ingenomen door topwielrenner Wout Poels. Geen familie overigens. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Twan Poels over zijn besluit om te stoppen.
1: Het stokje wordt overgedragen. Waarom?
2: Ja, omdat ik daarmee stop. Hè. Ik doe eigenlijk de contracten van de beroepsrenners, doe ik, hè. Die regel ik. Ik doe de renners contracteren die in Boxmeer komen rijden. Ja, en ik heb natuurlijk wel wat connecties, relaties in de wielersport. En die komen wel eens van pas. Dat is ongeveer 13 jaar geleden is dat ontstaan. Ad Reijnen was eigenlijk de rondebaas. Hè. Dat was de voorzitter van Daags naar de Tour. Was dat, maar die, door problemen met de horeca is hij ermee gestopt. Toen heeft Karel Versoes, de destijds burgemeester van Boxmeer, heeft van mensen benaderd. Pierre Hermans, Jaap Visser, Jan Arts, Jan van de Heuvelen en ik. Met de vraag van of wij dat niet op worden pakken. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we 13 jaar heb ik dat gedaan met veel plezier. Maar op een gegeven moment dan komt er ergens een eind aan.
1: En waarom kwam er een eind aan?
2: Omdat ik ben nooit thuis. En mijn vrouw die zegt op een gegeven moment, je bent nooit thuis. Ik wil wel eens een keer wat andere dingen gaan doen. Ja, nu inmiddels ben ik 62, dus op zich mijn connectie-relaties, die gaan er ook mee stoppen in de wielersport. En Wout Poels zit nog in de wielersport.
1: En hoe kijkt u zelf terug naar de afgelopen jaren?
2: Daags naar de Tour, altijd een succes geweest, moet ik zeggen. Het valt niet mee, hoor. We hebben een heel team, we hebben een technische commissie, hè. We hebben het bestuur, we hebben meer dan 100 vrijwilligers op die dag. Hè. Het is een hele organisatie. Kijk, en ik doe het niet alleen, het bestuur, maar ook de technische commissie. Die mensen verzetten heel veel werk. En dat zijn ook vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè. En dat vind ik ook wel knap, moet ik zeggen. Je moet toch mensen hebben die dat doen, die dat willen, ja.
1: Nou, dit jaar wordt natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Daags naar de Tour.
2: Ja, 50ste keer Daags naar de Tour. Een bijzonder jaar, hè. En we proberen natuurlijk uiteraard wel de toerwinner de Boxmeer te halen. Of dat gaat lukken, dat is een behoorlijke zware klus, moet ik zeggen. Want die renners ook, die rijden 3 weken in de Tour. In dit weer, in het weer tussen de 35 en 40 graden. En dan is het natuurlijk, zitten ze ook niet met wachtingsspanning om een Boxmeer te rijden. Maar we gaan wel ons best doen om een goed deelnemersveld neer te zetten.
1: We kijken er met z'n allen uit.
2: Ja, dat hoop ik wel, ja. En jullie zijn met z'n allen uitgenodigd.
3: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock with me, rock.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQ Air momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
3: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.
4: Ja, dames en heren, daar zijn we weer. Twee uur lang blues en rock hier op het Nederlandse rockstation Omroep Land van Kuik. Kijk, hebben we helemaal zin in, want bij DWR zit hier lekker koel. Het is lekker 21 graden en buiten nog steeds rond de 30. En, dus het belooft wat om hier lekker twee uur te draaien. Gewoon zonder te zweten een keer, hè. Dat is toch lekker. Ja, ik moet even iets vertellen, want er zit iemand te luisteren aan de andere kant van de wereld. Die zit in Mozambique, Theo. Theo Vermeer, die doet daar onderzoek naar allerlei soorten vissen, allerlei walvissen, haaien. Walvishaaien, zelfs zeepaardjes. En in ieder geval leuk om mee te maken en mee te mogen reizen met Theo, want hij heeft alles in ieder geval op Polarstep staan. En hij zit lekker te luisteren dus in Mozambique. Hey, hartelijk welkom Theo om lekker mee te genieten van twee uur lang blues en rock. We gaan even verder met ons programma. In ieder geval wat normaal ik eigenlijk al te vertellen wat er allemaal te doen is in de regio. En dat is binnenkort begin september, 5 september in de Doolhof. Ik heb het al elke week nog eerlijk verteld. Dan is er een heel mooi festival, de Blues Festival in de Doolhof. Walter Trout is erbij, Devin Allman, Ben Poole, Don Martin Place, Rory Gallagher, Cuban Heels en de Sinelli Brothers. Ja, en dus voor degenen die niet kunnen wachten, die zitten denk ik al lekker op de Zwarte Cross. Want dat begint allemaal vandaag, hè. Dus ik wens iedereen die daar zit te luisteren toevallig, dat ze nog in een tentje liggen met een internetradiootje. Daar zit te luisteren, want jullie zitten in ieder geval de komende dagen ook hartstikke goed daar, want het wordt fantastisch mooi weer. Ik heb in ieder geval nog even gekeken naar het programma hier op de site van bluesmagazine.nl. En dat is ook een heel mooi gratis festival op zondag 26 juli. De 34e editie van Brille Blues. Een gratis bluesfestival. En ik zie op het hoofdpodium in ieder geval Luca Holkenburg Band. Die speelt om kwart over twee. Lynn and the Rattlesnakes om kwart over vier. Okabas Blues Machine om kwart over vijf. The Wild Man om kwart over zeven. En om kwart over acht dan begint de zak Schulze Gang. Niet de minste wendt neer op het hoofdpodium. En ik zei net al, Brille, ja. Het ligt lekker aan de Maas en het is helemaal gratis. Dus wat wil je nou meer? Dan even wat nieuwe cd's die gereleased zijn, maar ik heb ze allemaal zitten luisteren. Maar het is nog niet het juf van het wat ik eigenlijk wilde hebben. Snowy White heb ik wel helemaal geluisterd. Dan heb ik één nummer straks vanuit gekozen dat ik straks ga draaien. En de rest van de mooie cd's, die komen allemaal pas begin september, half september komen de meeste eruit. Dus daar moeten we nog even naar wachten.

Ja, Samantha Fish, die komt de release is stond op 12 juni, maar ik denk dat het toch iets later wordt, want het is pas begin augustus die komt, dus daar moeten we allemaal even op wachten. We gaan beginnen met ons lekker programma. En ik heb een hele mooie plaat klaarstaan. Dat is een hele oude man met een ontzettend mooie stem nog steeds. Mick Clark en Somebody's The Baby Blues.

Ja, en deze oude rocker heeft al meer dan 24 cd's of lp's opzetten. En dit, dit was zijn laatste single in ieder geval. De Sunday Baby Blues, zo heet hij. Mr. Mick Clark. Ja, ik heb een hele mooie cd uitgezocht van Jonathan Boogielong met Courage in the Chaos. Een lekker rustige plaat. Maar een fantastisch stemgeluid van deze man, Jonathan Boogielong. Can't you see, can't you see? En straks in de tweede uur nog een lekker nummer van deze cd. Courage in the Chaos. Jonathan Boogielong.

Yeah, can't you see? Wat een goede muzikant toch, Jonathan Boogie Long. Van de CD Courage in the Chaos. Ik vind hem echt fantastisch, deze man. En ik zal hem een tweede uur nog een keer draaien. Met een natuurlijk een ander nummer. Dit is Ben Pool. En hij is er 5 september is hij erbij. Dit is de nieuwe single van Ben Pool. No Second Chances.

Dankjewel, Mr. Ben Poel. No Second Chances. En hij staat op het Blues Festival in Tegelen op 5 september. Samen met zijn makkers. Ben Poel Trio. Ja, 2 weken terug kwam de nieuwe CD uit van Pat Travers. Dit is een speciaal voor Theo van Meer. Live van de studio in Mil. Speciaal voor jou, Theo, in Mozambique. Geniet er maar lekker van. Doei. Live in London. Mr. Pat Travers, speciaal voor jou.

Ja, fantastisch mooie CD van Fat Travis Live in Houston. Especially for all the people from the diving center in Mozambique. And especially Theo as well. Yeah, okay. This is the Billy Walton Band. In Avenue 1A. Het is niet van de Walton natuurlijk, hè. De kleine huizen te prairie. Het is gewoon Billy Walton Band. In Avenue 1A.

Billy Walton Band. En deze man is begonnen op zijn jaar op 15. Astraal muzikant en nu een volledige band al sinds jaar en dag. Avenue 1A. En als je een beetje van Chicago blues houdt, dan is deze man ontzettend prettig om te luisteren. Bob Coitore en John Primer met een nummer Hiding Place.

Ride en Every Day. En als je deze plaat zo hoort, echt een heerlijke Chicago blues met Bob Corritore en dit keer John Primer. En die heet Bob Corritore and Friends. En die moet hem maar eens een keer gaan beluisteren, want dat is echt een ontzettend mooie cd met ongeveer 15, 16 liedjes volgens mij. Dus ga eens even luisteren. Dit is Paul Mooney. And there's a man on the floor. De nieuwe single van Bob, Paul Mooney.

Paul Mooney. En deze man is opgegroeid in de Filipijnen. En als jonge leeftijd is hij naar Londen verhuisd en waarin een ontzettend goede bassist is geworden, deze man. Dit is Datura. Datura 4. Dat is een beetje een band uit de jaren 70 muziek, zo'n beetje. Toch, maar eens even luisteren. Dirty Laundry. Een nieuwe cd, High and Low Brow. Datura 4.

Ja, een beetje de psychedelische rockband, deze formatie Dratura 4. Met een nummer Dirty Laundry. En je hoort het wel, er zit allerlei soorten muziek in. Vanaf de jaren 70 tot de jaren 80, 90 en zelfs de zeros. Oké, we gaan verder met Kenny Wayne Shepherd van de oude CD How I Go. Een fantastisch nummer, Anywhere the Wind Blows. Hele mooie nummer is dat. Kenny Wayne Shepherd. Samen met Noah Hunt. Zijn grote vriend, inspirator en zanger.

CD al enkele maanden, eigenlijk jaren oud moet ik echt zeggen. How I Go heet de CD van Kenny Shepherd en samen met Noah Hunt zijn die dit fantastische nummer. Anywhere the Wind Blows. Ja, ik vertel in het begin van de eerste uur al dat Snowy White een nieuwe CD gemaakt heeft samen met The White Flames. Dit is Win Some and Lose Some. Snowy White. Een hele mooie titel, The Finishing Touch, ja, die kennen we ergens van, nog niet Frans.

Ja, een hele bewogen leven. Het hele leven heeft deze man gehad. Snowy White, hij was vroeger volgens mij bij Pink Floyd. Hij zat bij Thin Lizzy en nog veel meer grote artiesten. Maar een nieuwe CD gemaakt met zijn eigen White Flames. En die heet The Finishing Touch. Even kijken, nog twee, drie minuten. Ja, doe even de Temperance Movement. De nieuwe single, Eat You Alive. Ja.

0: Dat was de nieuwe single Temperance Movement. En tot de klok van 8 uur natuurlijk even de nieuws en de reclame. Met eerst even dit.
1: Elke donderdagavond. Blues and Rock. Met Mr. Blues.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel... waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten... en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen... en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.

ja, fantastische cd. Van Jonathan Boogie Long. Met een Carriage on the Chaos heet de cd. Dus ja, dat belooft wat. Ik moet die even iets harder zetten. Dat klinkt in ieder geval een stukje beter. Want de koptelefoon stond niet helemaal zoals te horen. Maar ja, dat kan gebeuren. Devin Elman. De neef van Craig Elman. The Half of the Truth van de cd Racked and Dirty.

je kunt wel horen dat de muziek in de genen zit, want de familie Elman die produceert in de jaren dag fantastische cd's. En dit is er eentje van Reggae That Dirty. This in the records. And I will be mine. For today, where the hell I am. Hier op Omroep Land van Kijk.

Nou, dat als je ze bent uit Boston. Dan ligt een oostkist van de Verenigde Staten in de Recorders. It Will Be Mine van de CD. Ja, hey. Van de CD, Where the Hell I Am. Dit is Alice Green. Live van de 805. Dit is de Big Bad Wolf. Ja, de grote boze wolf. En mijn live, Alice Green.

blijft een prachtige CD. Alistair Green, live van de 805. The Big Bad Wolf, ja. Als je zo'n bolle wacht aan zit, net als Alistair Green, ja, dan mag je even wel voorbij lopen, want dat is echt te gek. Dit is Patrick C. O'Donnell. Met een nieuwe single, Shiver Hot Walking. Patrick C. O'Donnell.

Ja, de nieuwe single van Patrick Seer en O'Donnell. Shiver Hot Walking. Ja, een paar maanden terug komt de nieuwe CD uit van Live de Leo. Die heet My Divine Live Album. En ik denk dat ik heel veel mensen plezier mee doe met een nummer Playing in the Band Live. Dit is Paul, Live de Leo Band. Playing in the Band.

0: Ja, echt een wereldband van grote klasse. Sam Jansen en Leif de Leeuw playing in the band. A Mighty Fine Life album. Hey, de eerste uur heb ik deze al gedraaid van Bob Corritore met een heleboel vrienden. En dit is de volgende vriend, Johnny Rawls, samen met Bob Corritore. I love the South. Me too.
1: I've been up north too long, shoveling snow with my winter boots on.

Ja, heerlijke Chicago Blues hier op Omroep Land van Kijk met Bob Corisore en his friends. En een van zijn grote vrienden, Johnny Rawls. I love the summer, I love the south, me too. Hey, hey. Dan gaan we lekker verder met Tedeschi Trucks Band en Who I Am. Ja, dat weet alleen mijn vrienden en misschien wel de familie. Van de CD Future Soul. Fantastische teamkoppige band, Tedeschi Trucks Band.

Via de 12 Koffieke Band. Suzanne Tedeschi en Derek Trucks met de nieuwe single Who I Am. Echt een fantastisch meesterwerk. Ja, vind ik zelf in ieder geval. We gaan terug in de tijd met Coco Montoya van de CD Riding on the Wall. Dit is You've Got Me.

Hij speelde bij alle grote mensen ter aarde. Coco Montoya, hij speelde dus bij John Mayall, Albert Collins en natuurlijk al meer dan 50 jaar op de gitaar. De nieuwe CD van mijn grote favoriet, Mike Zito. Blues for the South Side, Hell Alive. Dit is Highway Mama. Op Omroep Land van Kijk.

Tony Campanella samen met Mike Zito op de CD Blues for the South Side. Wat een heerlijke plaat. Highway Mama. Ja, misschien nog twee platen te draaien. De volgende die ik ga draaien is Lena and the Slide Brothers. Zegt jullie waarschijnlijk helemaal niemand iets, maar het is een mooi nummer. One Blues for Home. Van de CD Lighthouse. Lena and the Slide Brothers.

Ja, een Finse band. Lena en de Sly Brothers. Ik vind hem echt geweldig. Ik mag het wel stellen. De laatste paar van vanavond is Jailer en The Getaway. De rock sensatie uit Engeland, Jailer.

0: Ja, voor alle trouwe luisteraars, je weet, als deze muziek komt, dan is het afgelopen. Twee is Lam Blues en ook hier op het NST. Roosjesjong van de regio Omroep Land van Kijk. Ja, twee is lang. We hebben hele leuke dingen gedaan. We hebben nieuwe cd's gedraaid. We hebben wat oude cd's gedraaid. In ieder geval, we zijn helemaal bij de tijd. Want de meeste nieuwe cd's die komen pas uit in september, oktober zo'n beetje. Ik heb alle reviews vanmiddag even zitten lezen. En ja, we wachten op heel veel mooie nieuws natuurlijk. Maar nu wel het mooiste nieuws van als je een beetje van goede muziek houdt en lekker biertje, lekkere entourage, dan moet je 5 september even in de agenda zetten. Want het mooiste festival van Limburg vind ik zelf persoonlijk. Een beetje familiair is denk ik wel. 5 september in de Openluchttheater in Tegelen. Walter Trouwband, Devon Elmer Project, Ben Poeltrui, Don Martin Place, Warwick Gallagher, Cuban Heels en de Sonali Brothers hebben vanavond nog niet gedraaid. Maar ja, daar kom ik over 3 weken of 4 weken op terug. Want de komende 3 weken doet de computer zijn werk. Je kunt gewoon blijven luisteren naar ons eigen radiostation. Dan hoor je alleen niet meer stemmen, hoor je alleen lekkere bluesmuziek en rockmuziek op de achtergrond. Dus de komende 3 weken dan doet de computer zijn werk. Dus bij deze... Dan hebben we nog een heel mooi weekend voor de boeg. Voor degene die op 26 juli, zondag 26 juli, in de buurt van Brielle komen. Lekker aan de Maas. Allerlei verschillende bands spelen daar. Een gratis bluesfestival. La Rata speelde, de Hokum Syndicate, Nienke Dingemans, John F. Klaverband. Even kijken wat we nog meer hebben. De Zack Schulz Gang. En ga zo maar door. Kijk anders even op de site van de Brielle Bluesfestival 2026. Ik zeg iedereen bedankt en een fijne avond, want het is nog lekker weer aan buiten te zitten met een potje bier. En geniet er nog van. Ik zou zeggen tot over een week of 4. Doei doei, bye bye. Mr. Money plays the blues.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

light is on.

0: Roland van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. In Land van Kuik is de hoeveelheid huishoudelijk afval in 2023 gestegen naar 510,2 kilogram per inwoner, terwijl het restafval afneemt. De toename is te wijten aan meer ingezameld groen- en tuinafval door groeizaam weer. De gemeente ziet geen reden om het afvalbeleid aan te passen en blijft focussen op betere afvalscheiding. Een bestuurder is donderdagmiddag bij Overloon van de weg geraakt en tegen een boom gereden. De man raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf verwijdert het voertuig, terwijl de gemeente is geïnformeerd over vloeistof die in de berm is gelekt. De politie heeft de weg gedeeltelijk afgesloten. Inwoners van de gemeente Land van Kuik betalen vanaf 1 oktober minder voor kleine hoeveelheden afval op de Milieustraat, mits de gemeenteraad instemt. Tarieven worden aangepast zodat inwoners alleen betalen voor de aangeboden veelheid. De gemeenteraad beslist op 24 september over dit voorstel. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31-196.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: is het nieuws. Goedenavond. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

voormalige One Direction-ster Niall Horan bewijst dat hij solo alleen maar sterker wordt met een sound die je direct vrolijk maakt. Taste So Good gaat over dat magische en intense gevoel wanneer je voor het allereerst echt verliefd op iemand wordt en de vlinders in je buik rond.

0: Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten worden voor het eerst 8 vrouwenurinoirs geplaatst. De roze wokkels moeten de toegankelijkheid verbeteren. Na afloop zal een evaluatie volgen. Ook de Tilburgse kermis breidt het aantal gratis toiletten uit met onder meer gender-inclusieve dixies, toiletwagens en een speciale verzorgingsruimte voor mensen met extra behoeften. Brazilië bereidt tegenmaatregelen voor na nieuwe Amerikaanse importheffingen. President Lula bespreekt opties, waaronder beperkingen in de audiovisuele sector en rond farmaceutische en landbouwpatenten. Washington kondigde eerder een tarief van 25% aan op veel Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. In Land van Kuik is de hoeveelheid huishoudelijk afval in 2023 gestegen naar 510,2 kilogram per inwoner, terwijl het restafval afneemt. De toename is te wijten aan meer ingezameld groen- en tuinafval door groeizaam weer. De gemeente ziet geen reden om het afvalbeleid aan te passen en blijft focussen op betere afvalscheiding. Een bestuurder is donderdagmiddag bij Overloon van de weg geraakt en tegen een boom gereden. De man raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf verwijdert het voertuig, terwijl de gemeente is geïnformeerd over vloeistof die in de berm is gelekt. De politie heeft de weg gedeeltelijk afgesloten. Inwoners van de gemeente Land van Kuik betalen vanaf 1 oktober minder voor kleine hoeveelheden afval op de Milieustraat, mits de gemeenteraad instemt. Tarieven worden aangepast zodat inwoners alleen betalen voor de aangeboden veelheid. De gemeenteraad beslist op 24 september over dit voorstel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: En dit is nieuw.
1: Na het gigantische succes van The Secret of Us vorig jaar dendert de Grammy-genomineerde poptrein van Gracie Abrams gewoon keihard door. Ze kondigde recent een enorme wereldwijde arena-tour aan. En haar nieuwe single Look at My Life is de track waarmee ze de hitlijsten nu aan het bestormen.

0: Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De avondclub.
1: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.